As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

eerste van Pretoria. Jou tenens se derde kars op Bosch. Die tannies wat al bly het allemaal implants. En al shop net by Woolies en die

wat het geword van smile en lach. Jou beerse het jou volle mag. Al wat saak maak is die volgende deal.

0: Starkman krijgen. Om nee. Zuid-Afrika is een Starkman.
1: Ja, ik denk
0: wel. Ik denk dat hij een beetje duur. Nee. En niet mensen optouw.
1: He would actually sell out.
0: Can you imagine that I say for zijn vrouw, ik ga niet een beetje duur en vrouwens optouw.
1: Niet op vrouwenmond, die.
0: Op vrouwenmond, ja, is. We ja, should be carried like the queens we are.
1: Ja. Yeah. Zo, so boys, zien jullie uit om jullie snoren te groeien. Ik heb er aardig nooit geklikt, want ons zit niks. Ons zit niks.
0: Ons groeien ook ons geen oren in vrouwenmond. Tweezers down, girl. Tweezers down.
1: Nog steeds. Ons zit niks. Dat is sad.
0: Dat is shame.
1: Nee.
0: Sorry. Ik is jammer dat ik geboren is als een vrouw en niet voor jullie gevraagd het voor het niet.
1: That's such a feminist thing to say, but... ik is jammer, ik is hier money. Ja. Maar ja, anyway, het is maandag. We gaan een liedjes luisteren.
2: Die wereld van kennis wordt hier opgesluit.
3: Bij Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. Bij Laerskool Lorraine wordt jouw kind niet net geleerd, nie. Hij wordt gevormd. Hier bouwen ons meer als net kennis. Ons bouwt karakter, discipline en trots. Met sterk academie, sport en cultuur biedt ons die geleentheid om uit te blink en feest te vieren.
2: Bij Laerskool Lorraine voel ik dat ik behoort.
3: Want bij Laerskool Lorraine begint die reis van 13 jaar onderwijs, gebouwd op traditie en uitnemendheid.
4: Als jouw bezigheid of project meer blootstelling benodig, kom gezels gerust met die Luister FM span voor uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jouw bezigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sociale media, buitenuitsendings en advertenties. Jouw begroting, jouw product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jy mag maar, Roan de Tooi, mag ek jou laaste wees. En een laaste lied, dan is het uit my tomfluit, fluit my story is ook uit op hierdie maandag, dan maak ons morgen weer so. En hierdie week gaan weer vinnig hardloop. Lekker muziek nog wat ons jou gaan speel, nuus tyd om 12 en vele meer.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ek groet vir jou, Kliniekeer, dankie julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag 9 tot 12. Spel uit met Kurt Darren, Fatman, Nicholas Lou en die Kanye Warriors, Etienne is in tussen 12 en 3. So geniet om, van my kant af JK, tot morgen, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas.

en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Een popel voor mijn daden. Het is niet veel in fles. Zo rol het hier in de wil. Hoe is best? De best. Een popel voor mijn daden. Slikken moest niet veel in fles. Zo'n trainingsfout die daar is voor ons. Hoe is best? De best.

hanoverai. Dit langer om hanoveren, kierkom al. Voor de dans, en ik blijf me rij. Een popoffe medaille. Hij is die verre vlees. Zo rollen hier een dimbel. Hoe is vers? Hij is die vers. A popo fer mei dan. Sveke moest hij verre blessen.

Chaka was verliefd op Mino, hoor op die straat. Hij dacht zo bewonnen, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg, wat ze

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker braadje, even door.

Die klanke van Anton Botha en hy sê vir ons asseblief net voor het Gerard Stein, Lofi en Jacques Duplessis met Fadi Cruiser en Bobby van Jaarsveld sê vir ons die rechte plek. Tijd so 2:15, ongelukkig tijd om te groet, ek is morgen terug met die middag samen zijn, selfde tijd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Goeie liefde.

Luxe. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Honey blow, van de hemel. Vastgegroeid aan sikkelbos en mupani. Kanker en rooi grond en basalt.

vlammen lek. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag.

Onze springbok met die Tony Kangaroo. En een kilometer is iets voor die wijnpaal. Hier oor die vlaktes van die klein Karoo. En met die Tony neem die voortouw door die skootklap. Want weer skrik voor die geweerskootknal. Maar met de drastap is hy vannacht langs die touw. Jy is een springhaas, ek sien jou by die wijnpaal.

één dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ochtend.

En dat groot met weer een koel. Ja, die twee dagen gezet. En die dronk op naar bier. Al voet zek voor 3 maanden. En loop vocht om. Samen 4. Ja, die twee van nul. Heet samen gejollen. Waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum als lid van die dorpsraad. En op voetzek. Ach, is laat, Alfred.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Niemand luister als ons fluister.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.